0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zeggen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echte

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Ajoen Music.
4: R-Radio.
5: Poeste kop, hè?

0: Отпусти, Гоя.
1: Отпусти.
0: Ай, я фуй, плюстр.
2: Get pushed.
3: Als ik aan moet zien, moet ik precies broken.
0: Ik zal ze niet meer mijn naam op haar gezicht schrijven. Ja, de poester, wat ik hier ooit nog heb, zeg.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

in de zon. Ze kijkt een ere glozen bol, bij elke vrouw die werd gesteld. Want door in kan ze zien wat de toekomst ons wijst.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Hier in Oost op de kerst met non de draai. Vind je kromke zoepen op een draai. Zijn we zeker dood.

Ajoe in Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

geen caproas al nor een hoop Zuiderse landen. Alitalia, Griekenland of Spanjool. Dat chicamel, dat uitgestrekte strand.

0: Vanoezel doen, dat is ook wel speciaal voor VLD.
1: De grote gucht voor Ostad, oei, die doen allemaal mee.
0: Ze doen wel nooit belachelijk, maar eigenlijk geeft dat niet.
1: Een oezel doen, dat is een kunst, iets anders stelt je er niet.
0: En Bert en Sjoen met zo'n partij, die zoekt een kameroot.
1: En lukt dat door te janken, omdat alleen toch niet goed?
0: Maar

0: vergeet toch niet de Michel, want daar is ze zwaar gewicht.
1: Het kloeten en het zagen, dat ontziet nog als zijn plicht.
0: Zijn Vlaams kan nog goed spreken, nog veel beter als de rest.
1: Maar lodge hem niet alleen gewoon, of er komt een groeit een nest.
0: Gelijk je oort, het is een oort misere dat je vindt.
1: Je moet zijn dat je dester, het is precies het kleinste kindje.
0: Dan is dat komt ons nee zo, het is echt woord.

0: Je mets même plus que plus.
1: Ion Music.
2: De radio van ons naal.

0: Allee, merci hè Bart. Mogen ze toch zeker dat de mensen niet genoegen dat we geen echte jodelerige vrouw doen, hè?
1: Carnavalisten en andere vreemdetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: Ons is goed aan mijn zijden, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor van een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar huis kom, dat

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

feest voor iedereen. Haal dolsch neers bijen.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Goeie gewoon mee, hè?
3: Waar gaan we naartoe misschien?
2: Op café, blijven hangen.
3: Op café, op welke café?

verstond een oostenaar van veren ondertoeig. Hij kost bekende meer, nog ver of achteruit. Maar toch riep die repé, hey Bosken, geet ons nog iets ooit. En...

0: MGMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: gaten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: NGMA Café.
1: Meer de neven voor Valla Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk. De katrotseerend voor het afscheidsfeest. Onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mekvaas.

0: zitten. Luister ik naar jouw muziek. Kruisje gegarandeerd.
1: Van me stiekem is gozing, voor men een man of ding. Naar de stoot van der monde, van het berenbeest gezing. Het liep van achter in de stoot, maar dat snap ik echt niet goed. Dat beest morel

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Wij zijn zo goed als af.

Allee, ze hebben het weer geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

Ik kon elk jaar op tournei en met twee moten die go mee. Onze spoorpot moet erom, om door mij op zwier te gaan. Morgen hier.

In de Gentse stroot beland, zagen we haar door iets plezant. Er stond geschreven op een rood: hier doen de maskers alles ooit. En ze woont.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: veilschoen en maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
1: De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
0: Deze is ons verhoor.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde opgehielen. Het was een bommer wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisain, zou geen mooi.

0: de bom.
1: Werken, vielen,
0: moeten men dan nog willen?
1: Brengen, brengen.

ons hier Nanneke zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je ons nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Weer een kurmzool.

0: AION Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op. Zeg maar kind, viel maar op. Wil dem na zelf maar op.

0: wat.
1: Ajoor Music.
2: Houd hard goede muziek.
3: Verleden jaar deed het mij zier, maar toch stonk hier met plezier.
4: Nu nog meer.
3: Alles verliezen is zo fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
4: Nu nog meer.
3: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
4: Nu nog meer.
3: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van IO & Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music IO & Music. En luister naar IO & Music overal en altijd. De nieuwe IO & Music app.
0: Appt hem al.
3: Na ieder feestje heb ik een biestje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaal geval.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dijk.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Ja, wat is dat? Ik zeg niet vliegen aan de voor, maar ze red. Het kon nog niet over tetten. Wat? Hoeveel kontjes? Allee, dat is even de jolletten. Ze zijn lekker.

IOIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Esterweer!
1: Wat heb je?
2: Een GMB café?
0: Nee, de Neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Het is ja of nee. Niet content, al wel, merci. Het is van nee, akkoord, sali. Maar alleen mijn kind zegt ja of nee. Zo ja, het is nee of ja. Of ja of nee. Het is wet, sapa, maar niet weer wit. Zwet is wet, weer wit, oké, het is wit. Wit of zwet, mag je zwet.

0: Nee, dus ja.
1: Wat blieft, zeg jij ja? De Dieu, ah wel, ik zeg nee. Kamilleke, kamilleke, kamil. Jongen, nou dat ik een keer ook ga nou, laat ik dat ooit mijn handen. Vol dommer ik nadat ze ja zet, zegt de gewoon nee.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mais même un bruit que puce.
1: Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
1: App hem al.
3: Geef Morjan.
4: Is het van achter te doen?
3: Geef Morjan.
5: Bij Robinkels te zien, dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door, is het een auto?

0: De Balmer.
1: Radio en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en music.

0: maar zo uit bij de band. En knoeit het in haar woorden, het is echt altijd plezant. Soms een pleasure op de vloer, maar ja, knoeit nog moeig. Want dan zet je haar recht en lacht de heel droeg.
1: Je stoot je al extair, kan knal doen voor altijd. Soms zon weer al te gapen, hoe doen die het nou weer? Dus toch als kan die dood, graalig goed op paplos. Hoe ik al toe in een wit niet had uit, werd een graalig gros.
2: Want in haar oeigen brandde bier. Je zit niet voorlijk achter het stier. Soms mocht een pintje zier.

0: luister naar niet toe. Langs deze weg loten we naar wijken. Deze moment zullen wij nu niet vergeten.
1: Want in Aouigen branden vier. Je zit niet veilig achter steek. Soms moet een pintje zeer.

Kom aan iedereen, het allemaal is mee. Ik wil iedereen zien dansen en springen. Ik wil haar armen van links naar rechts zien gaan.

Na begin ontstaat de couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozeral doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kiss. Are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.

0: kop als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Nee, de Neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Breakfast for the State. Zit je goed vast, hè? Wat schot hier gebeiden?
1: Onze meester heeft gezegd dat we ons niet mee

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Eén keer per jaar, daar komen dat joen en al te goor, want in de stoel.

0: paskachtige longos.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Altijd goeie muziek.
2: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreeg, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gostoom. Ik vroeg van rood om mijn moten in een zoo.
3: Ik weet een goed adres.
2: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van u zeggen, het is een groot

te vijs. Met een ursijne ging ik bellen om die schoene dijl. Een klauk, een scharnierken en wie zag ik in tostoon? Zo met moeite een plunje om. Ik was terecht van

dag en nacht. Van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: op, met pijl naar de knoppen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de neven-app voor Fallajolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Fallajolen Music. En luister naar Fallajolen Music overal en altijd. De neven-app Fallajolen Music app.
0: App hem al.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: We zijn carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, hè?
3: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

Ieder jaar weer opnieuw, rond een taart van december is het zover. Gekikt verdrom, Norwa is gebeurd.

0: roken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Die keer, de champion zal op het puntje van Paris.
2: Pas op, pas op. Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: Live vanuit Terzagen, aan de goede kant van ons. Ten ere gerechten. Ajo en music.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naverbeerden tram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

Mijn visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in ons toch nooit verdwijnen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en mijn boelink. Och, ik nog als je het goed beziet,

Want onze spoorsing stak op zon, trokken we er van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de Kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander. Ik heb er dan niet op gelet, ik smoerde die eerste sigaret en het kermisleven bijsgegeven.

0: Al die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ik ben mij getraat, verdien je stambeltje in piergaat. Och, ze lukt zo'n wat te kopen. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortel ik toch zot. Zal dat wel iemand...
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jager, nog nooit gezien of

sorti moi de kop. Je zet me gewoon op kant en je volle top. Assoe, god dat hier niet fush, omdat ik kamerood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon.

Olhos nerds e olhos nescas. Como não enchem? Vermoar, gendinhas man em olhos, mas troado ogen vast de lovend vieren. Zonder ries en krakiel, troado ogen plezier maken, molen en natuurlijk quick ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olhos nerds.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Een GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voor Valla Jo en Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
4: App hem al.

26. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: muziek.
1: Gedierig goede muziek.
2: Iowan Music.
0: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tenjeratum en Stinkberg.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog een met de niet van vrouwen. Hij zat mij een treize te voefel in de strooiken. Hij zocht mijn telefoon, verrast is te gebroken. Hij moest er nog een ander Isabel. Vermoord aan nog ding, zijn historie te

heb lekker hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik wijzen, dat is niet van mij. Het was op 1-2 draai geklonken, ik was zonder duizend slag. Dus ik stond met veel courage

bestaan al meer als 100 jaar en buiten oost vinden ze daar roor. Dat ik maar in een vrouw verkleen, maar niet om manen te verliezen. Het is een traditie en elke keer avertijgeren mij in eer. Drozotte dagen buiten

Een vogel moet, ik zal ter ten wijzen. Doorin hangt mijn ering te boizen. Soms een verzoosje op mijn toet. Ze voelt een voljanet er zeker goed. Een kinderkoestnelft afgebroken. Door hem ik wat drank ingestoken. Ook mijn parik zal mij niet misstoon. Na juist mijn velle fr.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Karnavalist na en ander vriendetisten. Je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

0: IO in Music. Plazanta Radio.
1: Och meisje, wat gebeurt erna?
2: Ah.
1: Lovieke stona in de ka.
2: Ah.
1: Dat ligt pink na nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt genienen

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereerd een keesken om. Het gemis is graal en kruid.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Ninov, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondrooien. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoor deze nou joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broer is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

van de Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dat Blair. Gooi trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die in al straks. Die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeklooster tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je gooien

Radio en Music wird auf sein engelster Segment in Tolstierste beginnen. Alle Karnaval-Likes und iets als er noch iets zijn, want zijn allemaal school-Likes. Ah, veel Karnaval is. Ajoen!

naar hem snoer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de jargon, is hier op de groeite maar te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4, 5 dagen lang.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: radio van ons naal.
1: Brrr, Asukation? Hoe komt dat, hè?
2: Ah, weet je gewoon dat niet? AKV schiet jou het en gans ons stad bevroezen.
1: En voor wat dat, hè?
2: Omdat carnaval eeuwig mag blijven dieren.
1: Brrr, dat is toch kaats, hè, kameroot?

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ion Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De nieuwe Ion Music app.
3: App hem al.
4: Ha ha ha.

Sirds, zijn boos in het steen. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: by Owen Music.
1: 100% Olst.
2: Hey, Slitten, zeg. Wie gaat er nou voor ons zingen, hè? Is het verdromde Pier? Of is het Hendrik? Nee, laat je wat doen.

0: Fox zegt, nice Diners and Dick Squad. Alle, super Papi.
1: Ja, 24 appelflap aan je, dat is Danny. We zijn al. Studio Lolo, la

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Je même un bruit que piste.
1: Ayo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
2: Hey bro, facteur! Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: met frak. Satijn met bacon, kon ervan genieten.
1: Skip.

garage van Flippos in een pakje chips is er niet verraad, zo'n gang. Zit jij rich bij hier en zit rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil, gewoon weg, mooi.

geloof, roept er allemaal met zijn gea, zem in dans. Ze trekken van alles die dat op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music en luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App de mol.

Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van ons?

0: Dat is zeker dan.
1: Ayo Music.
2: De nummer 1 van de Ayoen.
3: Echt gebeit in ons chique strijk. Bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel je

0: Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: A1 Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dan Stinkderp hier wat verder.
1: Dat is nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik ga kies nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover, dat is erover.
3: Van de Boon, de coureur van Erg, kom aan de rol.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

musikk. Det beste moment, det beste musikk, alt opp sin best.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

da muelove klasje doe. Af dat muelove klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed de kruipen. Af dat muelove klasje doe. Af dat muelove klasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve gast, als je niet goed wagent, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed schwagent, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Music. De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops en

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de

Ik was nog Mortinho. En voor Fjord Loter ging mijn pree door Dotto Scooters van Barré. Met plush en bier

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen omdoen, dat je nog niet gezingetje moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwart. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafeetjes erom contact. Je zag door Jefken en Pieken ooit altijd en dan erop. En je wist dat werd één grote familie.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.

Hey, ik heb me geswaaieerd, de laatste weken ga ik ook geprepareerd. Een vitamine kier, en ieder ding me niet een frispintje en bier, jood. Ik ben de Rossendeer, en kon er van de jorik weer volledig fair, want ik stoog er iets, en dat is me op de merk dat ik had het in zwijgen.

Hey, ik ben er hier een boy. Die nachten op de merk is aan de kerk vermoord. Af mijn vizier, als ik op de merk met mijn pintje zwier. Want je weet je dat goed, vooral wie dat de kerk in mijn gebieden stoot. En vind je het wat flauw, dan smaakt de krappe blom in dat smoelke van haar. Want

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of